Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internetradio met Gaan Groot Radio, internetradio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084-322-8088. Gaan Groot Radio, internetradio met styl.

Skade die begin nie altijd dadelijk nie, maar het maak ons nie van ons slechte mense nie. Ons kast is soms leeg, maar daarom kan ons zelfs in jou. Ongelukkig gaan het nou, maar dit is voor geld. Dus toch ook kiezen we ons toe van besin oor die dinge in die lewe wat geluk meebring. Ons allemaal maak ons fouten, maar dit is ons normaal. Gelukkig kom ons daarom altijd tot de verhaal. Het dankbaar is dit ek nou dat alles wat gebeur het daar.

Soms is het net alsof ze weer rivier. De lieve is er in de maat toch als het die. Waar alles het gepraat raakt, de mensen de verzak maken. Plek voor plannen en verdromen gemak raak. Ik ben nog niet dood, tot klaar. Toen kon gestappen, piekjes, piekjes. Toen mijn namen beste vrienden verwacht. Die bakken met zijn strepen in hun baan zo gelachen. En ik sta voor het alles wat jullie voor ons mag het. Als eerste in die leven waarvan ik nou al vergeet het. En als plekken waar ik was dat ik eens jullie kon beleven. Dan die mensen en de dingen die plekken van kogels zijn. Het al die onvertelde stories en die geluk voor dit gebleven. Het ene zal ik nog veel alles voor vertellen. De dame met jullie weer dat ik weet in een wel. Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel. Mijn familie is mijn kerk.

Hij zo fris, zo sterk, zo moedig, zo ze dagaf boy. Man, hij is nors, hoor, jij verstaan niet mijn maat. Alle kanten van

voorbij. Boerenkakjes, niks kan ons kijken. In het midden van een cirkel staat een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is geties. Dier zijn broers, dier

Hierdie volgende liedjie gaan ek opdra aan my mentor, Dewald Wasserval. Dis een van sy grootste treffers, volgens my en volgens radio. Hierdie liedjie se naam is Gebore om te lewe.

Cause you are some war. En je stil weer het deel van mij beet. En in slaap val je aan. En hierin probeer mij reed.

Lekker man, lekker. Ek is bly julle is nog met ons. Julle luister lekker saam. Julle is baie welkom. En goeienaand aan almal wat bietjie laat ingeskakel het ook hoor. Ek het nou nie julle name nie, maar ek weet julle het. Nou toe, kom ons gaan voort en geniet net die lekker egte Saterdag aand boerejol musiek.

raak heel bang. Wat is die prijs om mijn leven te vervang? Volg jij die skade of is jij nog jij? Zal je kan opstaan, hoe staan jij in jouw rij? Als alles stil raak, hoor jij nog die geraas? Besef je weer van vooraf, hoe skaal die weer zijn as? Met je laatste asem, zal jij dit kan blijven.